0: kwam digitaal uitgelezen hier binnen op de 103.80. En nou, het zat lekker vrij in de band, hè? Ja. Normaal zit er ook een Duits station op, maar dat was niet meer te vinden. Goed, ik ga nog eens even over de band luisteren of er nog iemand meer stand-by is in de richting Nijmegen, Uden. Het maakt allemaal niet uit. Dit is Romeo Sierra vanuit Schijndel.
1: Dus dat is de Elektron uit Uden. Namens wel even stand-by aan deze kant door Scorpioen. Sjaal mij krijgen, ik ontving je op de zij achterkant nou ontzettend diep in de ruis. Ik denk, wie staat nou weer of zo, hè? Toen hoorde ik denk iets van Uden en ja, ik hoorde Scorpioen. Ik denk, dan draai ik maar even,
2: hè? Bekantjes. In het volgende programma worden aangeboden door BG Servers.
3: BG Servers.
2: BG Servers. Servers BG Style.
3: BG Style.
1: Want vind jou hier ontzettend diep in de ruis, man. Ik ontving even een paar woordjes, dat was genoeg, hè.
4: Het is vrijdagavond. Iets over 6. We gaan nu luisteren naar de BG Show. De nummer 2 regio content show in de Jachthavenstad. Presentatie, samenstelling, techniek en webcare. Het de BG Show Regio Content Music Team.
1: Trouwens, de muziek is prachtig. Ik dacht dat er wel iets zorgend is. Ik dacht er niks op tussen zorgen. Dus dacht ik prima. Dat is wel eens dacht ik. 8-3. 8-3. 8-3.

de luisteraar en de amateur is er even afgestemd op de BG Show. Hier via de, via de Worm Amateur even. Dat luister maar even mee, hè. Even een klein stijf uurtje puur beste regio content hier via de Worm Amateur. Op de zender Worm even. Dus even van 6 tot 7 is het nu weer even tijd voor de regio content klanken. Van hier verzorgd door de BG Regio Content Music DJ Team. Locatie Jachthamerstad 5314. Een vooraf opgenomen programma even. Aangeboden door de BG Service. Een prima stukje service. Aan die kant. Oh, het was hem alweer. Oké, gaan we beginnen. Hallo, ja. Gaan we beginnen met Bianca. 5 dagen in de week en dan naar de discotheek.

gaan verseuren. Wij hebben genoeg van dat moorden gebeuren. Wij willen geen honger, verminking of pijn. Wij willen geen beulen en slachtoffers zijn. Wat wij anderen aandoen, doet ons eigen hart zeer. Wij willen geen oorlog meer. Houd op met die frazen die de hersens bedwelmen. Ons verstand is niet langer verstikt onder helmen. Onze moed is geen moordlust, onze trouw is niet lam. Wij maken elkander niet langer meer af. Geef ons velden van arbeid, geen velden van eer. Wij willen geen oorlog meer. Het moet nu maar uit zijn dat hebzuchtig hijgen om macht en om rijkdom in handen te krijgen. Weg met die hyena's, die azen op buit. En wij, domme mensen, wij vochten het uit. Wij moeten het eens zijn na zo'n harde leer. Wij willen geen oorlog meer. Wij hebben ons altijd weer op laten jagen. Wij bloeden om zelf de lasten te dragen. Wij pijn en de doden, berooid en beroofd.

Wij voeden onze jongens niet op tot soldaten, om te sterven voor geld en voor wapenmagnaten. De grond wordt niet langer bemest met ons bloed.

Ik zoek geen beef, man. Ah. Maar door deze zin heb ik een dikke huid gekregen. En ik laat niet meer over me heen lopen. Nee, nu is het mijn tijd. Ja.

luisteraar in de amateur. Ik ben nog steeds heel afgestemd op de BG-show. We zijn bijna bij het einde van deze programma. Ik zal even de kantjes noemen die we hebben gedraaid afgelopen uur hier. Het BG Regio Content Music DJ Team. Hier vanuit de 5314 Jachthavenstad in het bedrijfsverzamelgebouw Grote Smurf. Daar draaien wij even vandaan. Hè? Dan sturen we het even op om een cassettebandje naar de Worm-amateur. En die stopt het er even in op, vanavond dan op vrijdag dan, hè? Van 6 tot 7. Stopt het cassettebandje er even in om 6 uur. Dat die draait dan even, hè? Zo. Zo, dan, hè? Zo doen we even. Dus we hebben even kunnen luisteren naar een stijf uurtje puur beste regio content. En we begonnen even instrumentaal, ik zat er overheen te kletsen, met Een Her Te Ver van Yoshimi. Uit de Jachthaven staat zelf even. Dan was het even Bianca met Vijf Dagen in de Week. Dan was het even Saskia met I Love My Vuilnisbakkie. Saskia, locatie Utka. Dan was het even Corina en Angelique met Frankie. Of Frankie, ik denk Frankie. Dan was het even duo Ut en Ber met Wij Willen Geen Oorlog Meer. Dan was het even Jerry Bij met Geen Oorlog Meer. Dan was het de zangeres zonder naam met Nooit Geen Oorlog Meer. Dan was het even Harold en Tess Mieger met Geen Oorlog Meer. En dan was het even Juvius The Natural met We Willen Geen War. En dan was het even het Lapland Trio, locatie Winschoten. Ik Ben Een Zeehond. Dan was het even de Gema's. Regio Drenthe met de rode koe, ook in het de Drentse dialect even. Heel mooi was dat. Dan was het even de Telstars, ook al uit regio Drenthe. En dan locatie Emmen met Mijn Beste DJ. Dan was het even de Starlights, echt ook uit die hoek. Stadskanaal meer, of misschien Hogeveen, weet even niet. Met de TV Meid locatie. Dan was het even de Arions met Kom Dans Met Ons. Dan was het even Savan Baramovic, met Opa Kupa en die komt uit de regio Servië. Dan was het even de Migras met de Spaanse vluchteling. Migras, Tacht Groesbeek, locatie. En we luisteren nog even, denk een minuutje of drie, nog even door naar dit kantje. Het kantje heet The World Is Me And You. En de artiest weet ik zo eventjes niet. Kon ik zo snel even niet vinden. Nou, luister gewoon maar even gezellig even tot 7 uur stipt. Dan is het hier gebeurd. En dan keren wij volgende week, inshallah, wederom retour. Aan die kant even. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat het ontvangst prima was en de kantjes naar genoegen.

0: Dag hoor.
1: Dag hoor.
2: Electron vanuit Uden. Heb je alles ooit mee gesproken? Ik zal ze dan toch eens even kijken. Nee, ik nou kom al zo bekend voor. Maar ja, er zit ook een elektron in vecht, dus misschien vandaar. De moteurs met elektron, dus attentie, zijn met elektron. Attentie, CQ, de moteurs met elektron vanuit Uden. Dus eventjes vanuit Schijndel in Noord-Brabant. Zijn maar Starfighter. En die heeft hier een laten meegekregen. De coax is een RG230 nu. De antenne staat op 12 meter, ik weet niet of het zo is al zei. 12 meter dus ongeveer. En de zender is hier een 7 traps. Met die 9 trap, die wel 89C. Vermogen is hier 30 watt. En wat gaat allemaal. Zeg jij nog veel plezier met experimenteren vanaf die kant. En het zal wel lukken, hè. Het kan prima winnen trouwens. De meters die in het begin tamelijk zwaar. Het is al helemaal ruisvrij. 5% is de ruisgrens, dus... Geen centje bij, dacht ik zo, ja. Zijn gezat allemaal deels die hier in de buurt met 500 miljard helemaal naar binnen komen, hè? Oké, zeg je amateur de elektron vanuit Uden, bedankt, ja. Ik probeer het nog eventjes verder.
3: Functie de elektron, zei ik u de zonder elektron vanuit locatie Uden. Dit is de SWR-omgeving Rotterdam. Heeft u al prima ontvangen? Nou, ik word ontvangen op de 11 Elements Kortiyagi op 10 meter NLP hoogte. En dat is een meter 15 boven de boulevard in de Oevoort. Zie maar, boven de straat. En het vermogen dat is de BLX 15. Die staat hier bijna bij het. Zo'n twee. Of, hè? Zo'n twee wat hier zelf.

0: Hallo. Hallo. Hallo. Hallo.
1: Hey. Hey. Hallo. Hallo.
2: Dit is Dr. Klangendom. En we hebben een nieuwe jingle. Dit is de nieuwe jingle van Dr. Klangendom. Meteen al. Dr. Klangendom. Dr. Klangendom.

Hallo, de amateur en de luisteraar. Je bent weer even afgestemd op de Radio Worm Amateur. En het is weer even tijd voor de BG-show. Vorige week volgens mij obsessievelijk hier bij de Worm Amateur uitgestuurd tussen 5 en 6. Maar het is normaal gesproken altijd eventjes tussen 6 en 7. Hier op de vrijdagavond bij de Worm Amateur. Het is gewoon even gezellig hier, de BG-show. De kantjes worden even aangeboden door de BG-service. Altijd weer een prima stukje service daar aan 56, 30, 54 Jachthavenstad. Zij zorgen voor de financiële middelen waardoor wij deze uitzending even kunnen verzorgen. En wij, dat is het BG-show Regio Content Music DG Team. Hier vanuit 5314 Jachthavenstad zenden wij even uit. Hoop even dat de ontvangst prima is en de ontvangst nagenoeg. Nee, de kantjes prima zijn. Nee, hoor het maar weer. De ontvangst prima is en de kantjes nagenoegen zijn. En de kantjes die gaan natuurlijk even te ronden voor iedereen die afgestemd is. Genieën uitgezonderd. Kantjes gaan even voor iedereen, alle trouwe luisteraars en alle trouwe amateurs. En hun familie en viervoeter. Daar gaan de kantjes even voor te ronden. En die kantjes die komen eraan in een kalm tempo, amateur. En deze uitzending is bedoeld om uitgezonden te worden op vrijdag 18 september eventjes, 2026. Moet ik er ook even bij zeggen. Vrijdag, het is vandaag vrijdag 18 september 2026. En het is nu tussen 6 en 7. Normaal gesproken. Tenzij je natuurlijk luistert naar de on-demand versie. Die kan natuurlijk, dan kan het alle momenten van de dag zijn eigenlijk. Elke data kan het dan zijn. We hebben een paar mooie kantjes even uitgezocht. Gaan we even draaien. Kalm tempo komen zo meteen er even allemaal aan. Luister maar even gezellig mee aan die kant.

Ja, zo zijn we aan het einde gekomen. Hallo, zo zijn we aan het einde gekomen. Van alweer een mooi stijf uurtje puur beste regio content. Ja, het is alweer bijna afgelopen, hè? Nog een paar minuutjes. Dus we zullen weer eventjes vertellen welke kantjes er hier allemaal weer eventjes gedraaid zijn geweest. Het betrof om te beginnen met de Arizona's, met Samen Zijn. Dat was instrumentaal, zat ik overheen te kletsen. En dan waren het even de Wiltino's met Drumless, dat was een mooi kantje. En daarna ook, vond ik heel mooi, was Anneke Drent met de Story van Angelique. Dan was het even met de Moodmakers, waren het eventjes, met Als ik mijn ogen sluit. En dan was het even Ut Hulsing met Spaans Rood. Maar mooi, mooi. Dan was het even Sanne met Land van ons twee. Ja, ik ken dat wie op jongen net. En dan was het even Ricky, en ik ken ook mooi jongen, met Door iedereen verlaten. En dan was het ook een mooie zanger, Kiss Me Gildis met Sia Biline. En Kiss Me Gildis, die heb ik een tijdje geleden gezien optreden. Dat was echt, nou, dat was wel supermooi. Kan ik je wel vertellen. Amateur. En dan waren het even Espada met Als jij dicht bij me bent. Dan waren het Dora en de Harts met Ga niet heen. Dan waren het even Rotterdams Toekomst met Mijn wijk. En dat was even locatie Bloemhof. Dan was het even Romy, stem des Friese Woudens. Uit de locatie... weet het zo niet. Romy. Harkema, misschien? Nee, niet. Zwaarmestein, dat dacht ik wel. Of Leeuwarm had hij in zijn winkel natuurlijk. Met de sterren in je ogen. En dan was tegen Gerard van Maurik, locatie Sliedrecht, met Mijn witte duif. Oh, sorry, Kleine witte duif. Waar is er nu nog vrede? Daar waren het even de Tamara's met Janus, mooi stukje rock'n'roll. En daar waren het even de Arions met Do You Know, mooi stukje Engelstalige content. En dan was het even een Lapland duo, locatie Winschoten met Greenpeace, Help mij toch. En dit is even een mooie Chris Otto, Pac-Man prototype Mark 1. Mrs. Pac-Man prototype Mark 1. En bedankt voor het luisteren, hè? En volgende week zijn we weer een tour. Elke week weer gewoon lekker even weer kort aan de band bij de Worm Amateur. Oké, okay, yo.

Hey. Het is begonnen. Yo. We zijn begonnen. Oké, wacht, ik kom eraan, hè. Hey. Waar is de telefoon? Oh, daar. Nu gewoon wachten. Wat eet je? Oh? Pindakaas. Ik ben allergisch. Spannend.

0: You leave what? Wil je wat?
1: Wil je wat? Fuck. Droog spul.
0: Waarom zou je jezelf dit aandoen?
1: Kom, een beetje. Eet wat. Eet iets, kom, een beetje pindakaas.
0: Kom.
1: Oké. Okay. Dat niet. Heb je sigaret voor me? Oh. Je bent gestopt. Ja, nee, ik nog niet. Mijn longen zijn nog te goed. Ik zie wel. Ja, ik heb tijd.
0: Oud worden overvalt je.
1: Poef.
0: Je bent oud. Maakt eigenlijk niet uit wat je doet als je maar niet dik wordt. Ja, het belangrijkste is slank blijven. En ik zie dat dat goed gelukt is. Hé, wanneer ben je gestopt? Nee, wacht. Niet zeggen. Ik kan me niet schelen. Het is goed voor je, dat is wat telt. Ik kan me persoonlijk niet voorstellen dat ik bewust iets voor de allerlaatste keer doe. Nee, de gedachte alleen al maakt me nerveus. Hoe kan je weten dat iets je laatste sigaret is? Snap je? Ja, als je vindt dat ik te veel praat, moet je het me zeggen. Ik ben nerveus. Nee, wacht, laat me dat anders zeggen. Ik vind het spannend. Wacht op dat telefoontje. Ik vind het heel spannend. Zenuwslopend. Wie gaat er ook alweer bellen? En wanneer? Oh, dat weet je niet, hè? Nee, dat maakt niet uit. We hebben tijd. Ja, tijd is alles wat we hebben.
1: Hè?
0: Hoe laat is het? Grapje. We hebben het. Ja, als ik geen tijd had voor dit telefoontje, dan kunnen we net zo goed nu stoppen. En met stoppen bedoel ik sterven, ja. Ik wil niet te dramatisch doen, maar dan kan ik net zo goed sterven. Tuurlijk is er tijd. Wat is er anders? We hebben geen spullen, er is geen geld, dus... Tijd is alles wat we hebben. Niet dramatisch doen, mompelde hij tegen zichzelf, midden op het podium. Waar anders zou ik dramatisch moeten doen? Je zou ook moeten praten, je stem een beetje opwarmen. Ja, als je nu de telefoon zou moeten opnemen, dan klink je als een boom. Een berkenboom. Die kraakt. In de wind. In een bos. In Litouwen. Ja, daar klinken ze altijd alsof ze klagen. Over de wind. Kijk, hey, dit ben jij. Dit ben jij.
2: Hallo. Hallo. Hallo.
0: Kom op, warm je stem een beetje op.

0: Ze kunnen ieder moment bellen. Wat ga je dan doen? Als de telefoon gaat. Op dat moment. Als je ring-ding-ding, ring-ding-ding-ding-ding-ding hoort. Wat ga je dan doen? Telefoon opnemen. En dan iets zeggen of er als een viezerik inademen. Gewoon stil zijn. Telefoon opnemen en gewoon wachten. Beetje mompelen. Geluiden maken. Huh? Een beetje zeggen. Een beetje, wat ga je doen? Wat ga je doen dan? Een beetje slop, slop met je mond. Alsof iemand een meloen vingert. Kreunen als een walvis. Oké, kom op. Laten we het proberen. Ja. Laten we het doen. Laten we het belletje doen. Ja, hé. Laat mij bellen en laat mij opnemen, ja? Ja, ik ben jou en jij bent mij. Dat bedoel ik. Oké, sorry. Dat bedoel ik. Ja? Andersom. Snap je? Dus... ik speel jou. Ja, oké. Wacht. Oké. Het gaat nu... oké. Hij gaat nu over. Ja? Stil. Hij gaat... ik neem op, ja? Hallo.
1: Hallo.
0: Hallo. Ja, het is toch gebeurd, de stem. Ja. Ja, hallo. Ja. Ja, daar spreekt u mee, ja. Dag. Nee, u belde mij, juffrouw. Sorry, deed ik dat? Nee. Nee, ik weet zeker dat u het was. Ja? Sorry, nee, wie zegt u? Ja? Nee, ja, dat ben ik. Ja. Nee, dat was u. Ik zit vast. Vraag haar wat ze wil. En wat wilde u? Ja. Ja, natuurlijk. Ja. Ik versta het niet helemaal. Ja. Oké, ik ga gewoon ophangen. Vraag jij jezelf soms af wat er is gebeurd? Als je jezelf ziet. In de spiegeling van de geldautomaat, terwijl je kaart eruit komt, zeg je dan tegen jezelf, zeg je dan, weet je nog hoe ik was? Een wind die door deze stad waaide, dat was ik. En nu eet ik elke dag pindakaas, omdat het zo makkelijk is, zo praktisch. Ik sta op, ik heb honger, ik eet een grote lepel pindakaas en daar heb ik de hele dag genoeg aan. Ik heb niet veel nodig op mijn leeftijd. En binnenkort stap ik over. Op pindakaas in poedervorm. Dat is gezonder, zonder vet. Is dat wat je zegt tegen jezelf? En zeg je ook... kom binnen! Kom binnen! Excuses voor de rommel. Oude boeken, die zijn stuk voor stuk verbleekt door de zon. Ja, zo oud zijn deze boeken al. Ja, het is het jaar 2060. Ja. Ik heb... een gigantisch scherm in mijn handen. Ja, zo bestel ik de pindakaas. Ik hoef het scherm niet eens aan te raken. Ik kan met mijn ogen scrollen. Maar het is niet daarom dat je ziet dat de boeken oud zijn. Je snapt dat ze oud zijn omdat er geen zon meer is. Ik heb weinig energie. Ik heb last van angsten. En er is bijna geen zonnige dag meer. En de smog. Oh, de smog. Die is zoveel erger nu, niet waar? Als ik naar buiten zou kunnen en met andere mensen zou kunnen praten en vrienden zou kunnen maken, dan is dat het waar ik het over zou hebben met ze. Weet je nog, vrienden? De tijden zonder smog. Goede tijden, toch, vrienden? Ja, tegenwoordig als de zon schijnt, zie je die niet meer. Je ziet het juist dankzij de zon. Oké, jongens, laten we hier niet meer gezichten. Niemand? Heeft in 20 jaar ook maar één schaduw gezien. Door de smog. Ik heb al jaren niet gewerkt en toch is het alsof ik elke dag in een kantoor zit met de plafondlampen aan. Hoe laat is het? Hoe laat op de dag is het? Niemand die het weet. Nee, 10 uur 's ochtends is hetzelfde als 3 uur 's middags. Precies, door de smog. Oprechte vraag. Wat gebeurt er met me als ik dat telefoontje niet opneem? Is dit wat het is? Ik maak me zorgen. Ja, het is niet persoonlijk. Ik had gewoon andere verwachtingen. Het is niet slecht. Het is gewoon niet... niet goed. Hé, dat telefoontje dat jij wel aannam, wat was dat? niet de eeuwige jeugd, want die heb je niet, zoveel is duidelijk. Of de goede gezondheid, want ik hoorde je net nog de longen uit je lijf hoesten. Laat me een gokje wagen. Rijkdom?
1: Nee.
0: Geluk? Helaas. Ook niet. Denk jij dat als ik die telefoon opneem, dat de stem uit de horen komt en mijn trommelvlies doet barsten? En als de weg vrij is, zich een baan naar binnen vreet? En langzaam, maar binnen een klein uur, kruipt die stem langs achter mijn neus, door mijn luchtpijpen. En via mijn linkerlong boort ze zich een weg om de appel die mijn hart is, op te eten en daar uit te groeien tot een dikke, vette klonter. Zodat ze me door het leven kan praten als ik het nodig heb, ja. En zal ik er een naam geven? Nee, ze zal zichzelf aan mij voorstellen. Ik was al eens eerder in deze ruimte. In een ruimte als deze. In veel ruimtes eigenlijk, precies zoals deze. Geen ramen, hoge gordijnen. Ruimtes waarvan het bijzondere was dat ze volstrekt, totaal en compromisloos verduisterd konden worden. Pik zwart. Nooit gedacht dat ik ooit graag in de zon zou willen zitten. En nu is het natuurlijk 2060 en het enige wat je ziet is een gigantische oranje bal boven het paleis aan het plein. Daar neergezet door de gemeente, betaald met mijn belastinggeld. Ik bewoog mijn lichaam nauwelijks toen het nog kon. Goede longen, ja, daar zit een grens aan. Daar kom je achter als je een berg beklimt. Het beste of het ergste, het hangt er vanaf hoe je het bekijkt, was dat ik niet wist wanneer de top zou komen, zodat ik eindelijk aan mijn afdaling kon beginnen. Het werd kouder en kouder naarmate ik klom. Op een gegeven moment hield het bos op. Ik zag die glooiende helling, de wapperende vlag, een enorm kruis. En ik dacht, eindelijk ben ik er. Het is prachtig. Daar is het kruis. De Italiaanse vlag. Ik ben er. Maar toen begon de afdaling. Ik had het water kunnen drinken dat uit de blaren op mijn voeten kwam. En ik zei tegen mezelf, ik ga nooit meer wandelen. En toen brak ik ook nog mijn voet en oh mijn god, wat een saai verhaal. Hé, wat heeft dit voor zin? Iedereen weet dat je pas weet wat je hebt als je het verliest. Je verliest je publiek. Dat is wat je verliest. Oh, weet je wat de zaken nog meer in perspectief zet? Mocht je ooit medelijden met jezelf hebben, ga dan eens naar een openbaar toilet met je pufferjacket aan. Ja, dus hè, ga het hokje in, ja, ga op het toilet zitten met je pufferjacket aan. Bij voorkeur met een kater, bij voorkeur in een Duits winkelcentrum of een wegrestaurant of een tankstation. Ja, je zult nooit meer ondankbaar zijn voor hoe goed je het hebt. Fuck deze ruimte. Hoe zijn we hier terechtgekomen? Hé, waarom hebben we dit gedaan? Denk eens aan alle belangrijke dingen die ik heb gemist door in dit soort ruimtes te zitten. De meeste dingen, zo niet alle dingen, zijn belangrijker. En mijn lichaam is gebroken. Nog voor mijn geest. Dat is de natuurlijke gang van zaken. Eerst het lichaam, dan de geest en als laatst de ziel. Of dat mag je hopen, tenminste. Ja, hé, dat weet ik. Bedankt. Maar het brak niet door het verslepen van een steen met een zelfgemaakt katrol. Terwijl ik voor mezelf, terwijl ik die steen op een andere steen probeerde te krijgen. En nog één daarbovenop. Terwijl ik voor mezelf een bescheiden huisje probeerde te bouwen. Niet ver van een rivier, toch? Nee. Het brak door het met zware zwaarden te zeulen en rondjes te rennen. En door het rillen omdat ik te lang had gezeten. En door het dragen van het gewicht van de dingen in mijn hoofd die ik helemaal niet hoef te weten. Tegenwoordig als ik me dingen herinner, dan zijn dat niet de namen van planten die ik veilig in mijn mond kan stoppen. Of mensen die ik ontmoette, soms meerdere keren. Het zijn ook niet de gefluisterde woorden die ik uitwisselde met iemand van wie ik nog steeds hou, maar die ik niet kan krijgen. Ik weet niet meer wat er gezegd werd, of hoe die vingers eruit zagen, of waar de sproetjes op haar gezicht ook alweer zaten. Ik weet het niet meer, helemaal niet meer. Het recept voor de pasta die ik vroeger zo vaak maakte. Ik weet niet meer uit mijn hoofd hoe ik die moet maken, ik weet het niet meer. Nee, mijn hoofd zit vol dingen die ik te vaak herhaald heb. Zo vaak dat ik ze niet meer van me af kan schudden. Ik heb ze uit het hoofd geleerd om geld te verdienen. Ze dragen niets bij aan mijn geluk of aan mijn overleven. En toch kan ik ze niet vergeten. Nee, ik herinner ze me juist te goed. Ik ken hele hoofdstukken uit boeken. Als ik bebloed en geslagen in een cel zou zitten en het recht had om iemand te bellen die mij kon komen redden, zou ik het nummer van mijn moeder of onze vaste lijn niet weten. En ondertussen is mijn moeder overleden. Hoe leef je verder na zoiets? Het lukte me zelfs niet te stoppen met roken tot ik ouder was. Overweldigd door de angst dat ik anders het spectrum aan mogelijkheden in het leven zou vernauwen. En toch was er iets dat ik als laatste deed. Ja, namelijk praten met mijn moeder. Maar waar zaten die moedervlekken op haar gezicht ook alweer? Waar precies? Waar? Ik bleef op de bank zitten. Niet in staat om naar bed te gaan. Ik douchte niet. Tot ik mijn haar kon ruiken als ik mijn hoofd bewoog. Ik droomde jarenlang van haar, nacht na nacht. We waren op een plek met rode klei. Dat is wat ik me herinner van die droom. Dat mijn schoenen rood zagen van de klei. Maar ik deed het. Ik zat in ruimtes woorden te oefenen, omdat ik het verstrijken van de tijd wilde terugdraaien. Mijn moeder met boodschappen in haar handen in de jaren 90, toen elke vrouw op aarde het haar van prinses Diana had. En sneeuw, heel veel sneeuw, en mannen met dikke snoeren die roken naar eikenmos. Er is zoveel tijd verstreken tussen alles. En ik haat het. Ik wilde op een plek zijn waar tijd niet zou zijn wat het buiten die ruimte is. Het heden bestaat niet. Nou, of misschien is dat juist het enige dat er bestaat. Ik weet het niet. Ik ga mijn leven herstellen. Ik ga het eerst kapot maken. Ik ga het in kleine stukjes hakken. En het dan weer in elkaar zetten. Het wordt mooier dan het was. Ik ga er wabi-sabi van maken. Ik wabi-sabi mijn leven. Ja, het enige wat ik weet is dat ik nooit in het heden ben. Ik ben altijd ergens anders. En vanuit het verleden zie ik mijn toekomst. En deze toekomst. Jij bent niet genoeg. Niet voor mij. Ik zie dat het niet zo is dat dingen niet gebeurd zijn. Dat ze gewoon niet genoeg gebeurd zijn. Komt dat telefoontje nog? Het moet wel. Want het zal alles veranderen. Hey, ik weet niet hoe ik het hier nog duidelijker moet zeggen, maar ik wacht op een telefoontje. Een moment dat mijn leven zal veranderen. Wachten we daar niet allemaal op? Man snakt naar verandering, is geen krantenkop. Wat nou? Als ik jouw kop afsnijd. Hier, precies daar. Beginnend bij de slagader. Ja? Wat als ik ook jou, ongelooflijk hoofd, met ogen als rijpend fruit, niet zou kunnen kennen? Rilke, heel mooi. Ja, wacht. Laat. Wat als ook ik, door het zien van jouw levenloze lichaam, met het gloeiend glanzen van de blik die eerst bij je ontbrekende hoofd hoorde, tot het inzicht kon dat ik mijn leven moet veranderen. Volgens mij weet je al wat je moet doen. En wat is dat dan? Doe wat je moet doen. Maar wat is dat dan? Geef me verdomme één keer een teken. Wees een beetje vrijgevig. Oké, vertel me op zijn minst. Als iemand die de telefoon al eens heeft opgenomen. Als het komt. Zal ik het dan herkennen? Zal ik het herkennen als het ding waar ik mijn hele leven op heb gewacht? Zal ik weten wie er belt? Ja, als je niet weet waar je op wacht, kan je dan zeggen dat je op iets wacht? Aangezien je het niet zult herkennen, enzovoort, enzovoort. Ja, een beetje filosofie hier om te verduidelijken waar de verwarring precies ontstaat. En dan, vanuit strikt choreografisch perspectief, kan ik je hoofd er het best in één vloeiende beweging afhakken. Ik zou nog kunnen vragen, who you gonna call? En dan zeg jij natuurlijk niks. Waarom zou je ook? En dan trek ik het zwaard. En snij ik je hoofd eraf. In één beweging. Als een samurai. Swoosh! En dan rolt het zo naar beneden. Maar niet met een zware klap. Nee. Gewoon als een heel licht plastic balletje. Op een winderig plein. Een beetje hier en een beetje daar. Nou ja. Ik heb het hoofd nodig. Waar mijn gezicht in zit. Mijn gezicht is een telefoonnummer op een bierviltje gekrabbeld. Mijn hoofd is een beetje dik. Als een stormram. Ja, beide openen deuren, maar op een andere manier. Ik zie er goed uit. Maar dat is niet wat telt. Ik moet gewoner zijn. Een saaie machine. Een verbazingwekkend alledaagse machine die pijn vermijdt. En ik heb dat gezicht nodig dat die domme pratende mond herbergt. Want dat is alles wat ik doe, toch? Praten. Oh, ik wou dat ik een ander gezicht had en een spraakgebrek. Ja, dan was ik waarschijnlijk te verlegen om zoveel te praten. Ik wilde altijd al die jongen zijn, weet je nog? Hoe heet hij ook alweer, die jongen? Hij had zo'n lip. Een hazenlip. Nee, het heette anders. Jawel, het heet een hazenlip. Nee, het heette anders. Ik weet nog dat zijn mond eruit zag als de haarlijn van Mickey Mouse. Of het logo van de McDonald's. Of ik weet het niet meer. Ja, het was de mond van een kat. Nee, dat was het. Konijn. Konijnenmond. Hazenlip. Ja, precies in het midden van zijn mond had hij een spleet tot aan zijn neus. Mijn leven zou makkelijker zijn als ik ook zo'n mond had. Je hoofd afhakken is geen oplossing. Misschien kan ik beter je lip doorsnijden. Niets is makkelijk. Alles is moeilijk. Was.
1: Ja.
0: Was. Tot dat telefoontje, daarna niet meer. Daarna wordt alles super makkelijk. Jezus, waar gaat dit ook alweer over? Over een telefoontje, toch? Ja. Ja, dat telefoontje, dat is duidelijk figuurlijk bedoeld. Ja, oké, Luca, doe niet zo idioot. Oké, ik weet het. Maar ik kom er niet uit.

Wist je dat hier een versie van 10 uur van bestaat? Daarin lees je mijn verhaal voor het slapen gaan. Ja, het lukt mij niet om in slaap te vallen, dus dat hele verhaalgedeelte duurt 9 uur en 15 minuten. Ja, het is een beetje een gimmick, zo'n lang stuk. Het begint om 10 uur 's ochtends, dat is wat mensen er leuk aan vinden. Ja, het lukt jou niet om die tekst uit je hoofd te leren, dus je leest het me voor. Ja. Ja, het duurt lang, heel lang, maar mensen vinden het geweldig. Ze kunnen er geen genoeg van krijgen. Iedereen kent wel een stuk van 1,5 uur, 2,5 uur, zeldzaam en nog steeds niet lang. Maar 9 uur en 15 minuten. Mensen worden gek. Ja, ze staan in de rij tot van hier tot Luxemburg. Als je iedereen zou optellen bij elkaar die het wil zien, dan zou die hele rij minstens 1 keer de hele wereld rondgaan. Heb ik gehoord. Maar jij vraagt je waarschijnlijk af. Gaat de telefoon ook over in die versie? Ik weet het niet, ik heb het niet gezien. Ik denk dat jij daarin misschien mijn vader bent. Het lijkt er wel op. Ik zag wat scènefoto's. En die omhelzing, die is heel vaderlijk. Je kijkt me zo liefdevol aan. Dat me echt... raakte. De telefoon kan elk moment rinkelen. En jij zegt niets, jij doet niets. Ga maar in de hoek staan. Nee, wacht, weet je wat? Waarom doe jij geen dansje? Jij deed iets met dans? Dans voor me, dans. Wees mooi, wees mooi. Wees mooi als die jongen met de konijnenmond. Hup, doe je konijnendansje. En terwijl jij danst, praat ik je even bij over een paar dingen. Ze hebben de boom bij mijn raam gesnoeid. Er komt nog steeds elke week een vrachtwagen het afval ophalen, soms zelfs 2 keer per week. Mijn hoofdhuid die is nog steeds zo droog. Ja, ik weet niet wat er aan de hand is of hoe ik het moet oplossen. Ik denk dat als ik gewoon blijf krabben, dat mijn hoofd er langzaam afbrokkelt. En dat als ik mijn muts op een gegeven moment afdoe, dan verpulvert het gewoon helemaal. Ja. En dan blijft alleen nog het gloeiend glanzen van mijn blik aan mijn torso hangen. En dan ga ik het weer aan elkaar lijmen. Ik ga er wabi-sabi van maken. Ik lijm het met collageen. Ik word ook steeds beter in gitaar spelen, maar hobby's interesseren mij niet. Nee, alleen dingen die geld verdienen interesseren mij. En dingen die mij echt interesseren, die leveren geen geld op. Ja, ik kan ervan versteld staan dat mensen zich druk maken over het starten van een bedrijf, over ondernemen, over dropshippen, starten van een restaurant, een kledingmerk, DJ worden, feesten, en dan werken ze van achter naar voren. Dus ze ontwikkelen achteraf of gaandeweg een passie voor koken of eten. Ik lieg, ik sta er helemaal niet versteld van. Nee, ik ben zelfs geen klein beetje verbaasd. Ja, want mensen die gaan naar een business school, gaan naar een managementopleiding, studeren economie. Ik hou ervan. Deze grote, prachtige, zieke, trieste, kleine, verkoopbare wereld. En het vereist een aandacht die strikt naar buiten is gericht. Naar mensen en plaatsen en dingen die je uit de grond kan halen en aan elkaar kan verkopen. Met ogen die met kabels uit de hersenen steken. Vastgezet in hun oogkassen als eieren op eierdoppen. Niet in staat om naar binnen te kijken. Nee, fysiologisch toeval natuurlijk niet. Waarom zouden ze ook? Mensen willen helemaal niet naar binnen kijken. Naar een zacht spul dat hun hersen vol drijft. Dat eruit ziet als samengeperste dunne darm. Dat hormonen rondpompt en geluiden aan elkaar koppelt. Zodat het erop lijkt dat gedachten ergens blijven hangen. Waarom moeten gedachten ergens blijven? Laat het gewoon allemaal door je heen stromen. Als een stroom. Waarom überhaupt de moeite doen om mentaal te leren? Vooral ook te leren schrijven. Maar zeker ook te leren praten. Waarmee kennis al maar doorgegeven wordt. Al maar door en door en door. En met welk resultaat of wie heeft daar baat bij gehad? Niemand. Alleen barden en leugenaars. Hoe kon een god zo barmhartig taal uitvinden? Taal die altijd de oorzaak is van het grootste leed. En tegelijkertijd de grootste vreugde. Waarmee ik mij een toekomst kon voorstellen. En probeerde mijn gevoelens voor anderen onder woorden te brengen. En met welk resultaat? Wel, dit is wat de taal mij heeft gezegd. De taal zei...
Hey, hoe is het? Ja, ik heb het eindelijk gelezen. Het is nog niet af, toch? Sorry dat het even heeft geduurd trouwens, maar het is niet af, toch? Nee. Nee, dat is niet slecht bedoeld. Het is gewoon een abrupt einde. Ja. Het is een beetje duister, denk ik. Ja, het is bewust vaag, hè, dat weet ik. Ja, of niet. Misschien niet. Ja, het is te persoonlijk en ongrijpbaar om er echt feedback op te kunnen geven. Maar ik had een paar sluimerende gedachten. Allereerst ga ik je niet vervelen met wat volgens mij al werkt. Sommige dingen werken heel goed, dat vertel ik je een andere keer. Maar ik dacht misschien, ja, hoe zeg ik dat? Ik denk dat je explicieter moet zijn over hun relatie. Wow, ken jij dat? Ken jij dat ding dat mensen het puntje van hun neus make-uppen? Ik zag net een paar meisjes en ze zien er allebei uit als Bambi. Ja. Ik wist wel van contouren om je jukbeenderen beter te laten uitkomen, maar dit is volgens mij het nieuwe contouren. Crazy. Sorry, ik werd afgeleid. Wow, die duiven. Sorry. Ik ga focussen. Volgens mij heeft het iets of iemand van buitenaf nodig. Zoals dat geluidsfragment van dat laatste telefoongesprek met de moeder. Oh, sorry, versta je me? Er staat hier veel wind. Oh, wat als die moeder voor de laatste keer belt en er staat er veel wind. En dan komen we erachter dat ze belt vanuit een tornado. En dan horen we het geluid van de tornado en wordt haar telefoon uit haar handen gerukt en begint rond te draaien in die tornado. Ja, maar dan wordt die telefoon, vliegt met 100 km per uur naar beneden, knalt tegen haar hoofd en ze sterft meteen stomptrouw. Ja, ze zou sowieso naar beneden vallen, want ze hangt al in de lucht. En ze zal dus naar beneden vallen als die tornado tot rust komt. Maar de ironie is dat ze midden in de lucht al sterft door de eigen rondvliegende telefoon. Isn't it ironic? Don't you think? Oh ja, dat is leuk. Dat kun je zelfs gebruiken. Ja, kijk, ik vind dat het verhaal nu een beetje te veel afdwaalt. Zoals, waar gaat dat telefoontje over? Het is duidelijk figuurlijk bedoeld. Oh, wat als het jaar 2060 was en het science fiction was, de zon dood was. Ach, ik weet het niet. Maar, succes. Als je dit wil doen, doe het dan heel resoluut, zou ik zeggen. Ja, en verder ben ik nog niet gekomen. Ik weet niet zo goed wat ik moet doen nu, maar ik had nog een paar opmerkingen die ik hier in het rood of zo zou typen, want als ik ze in de reacties zet, dan raken ze meestal zoek. Dus ja, afgezien van de voor de hand liggende angst voor wat dat telefoontje precies betekent en de geloofwaardigheid van een zelfmoord door pindakaas, ik weet het niet zo goed. Als je zelf ondertussen ideeën hebt, laat het me horen. Oh, wat vond je trouwens niet leuk aan de dood van de moeder? Ja, ik bedoel, ik snap natuurlijk dat het onsmakelijk is, maar is dat niet zo met alles wat met de dood te maken heeft en met de tijd te maken heeft? Heb ik jou verteld wat ik deed toen ik vroeger klein was? Ik wikkelde mezelf in de lakens van mijn moeder, op zoek naar haar geur, alsof die ergens diep in een lakens verborgen zou zitten. Ik speelde de ontdekkingsreiziger en kroop tussen het dekbed overtrekken en het dekbed op zoek naar de geur van mijn moeder, alsof ik een grot naar binnen kroop. Nou ja, die geur was natuurlijk nergens te vinden, ik rook alleen het wasmiddel. Maar elke keer dat ik weer naar buiten wilde, kwam ik vast te zitten. In de dekens raakte ik verstrikt, pure paniek. Maar dat was het waard, zelfs zonder die geur te vinden. Want dan kwam mijn moeder me ontwarren en daar was de geur van mijn moeder. Als beloning voor het bijna verstikken van mezelf. Ik zocht op de verkeerde plek, maar zonder die omweg had ik op het einde nooit gevonden wat ik zocht. Anyways, de ridderhelm heb ik nog niet gevonden, maar ik vind het een geweldig idee. Ik heb een paar opties, ik heb de hele ochtend online gezocht, dus een paar opties gevonden. De goedkoopste die ik kon vinden was 100 euro, maar ik wil hem graag in het echt zien. En verder denk ik dat we de Adidas broek gewoon kunnen gebruiken, want die draagt hij toch elke dag. Dus ja, de volgende tekst probeer ik volgende week af te ronden. Ik typ dit hier gewoon voor het geval je het eerder leest, dan weet je wanneer je het kan verwachten. Niet wat je kan verwachten.

Een half bevroren veld. Eind december. Zo voelde ik me. Terwijl ik op dat telefoontje zat te wachten. Ik ga nu iets zeggen en je zal erom moeten lachen, maar... Ik hoorde dat telefoontje al, voordat de telefoon daadwerkelijk ging. Ik hoorde het de kamer vullen en trillen. Het kwam en het ging weer. Als een fortuinlijke wesp. Die zijn weg naar binnen en weer naar buiten had gevonden. Ik liep naar de telefoon. Ik zag mezelf. In het kleine spiegeltje. Het zwaard was in mijn handen gegroeid. Alsof het bij me hoorde. Een deel van mij was een verlengstuk. Het was nu van ijzer. En zwaar. Te zwaar. Wat heb ik daar nou aan, dacht ik. Aan een zwaard wat ik niet eens kan hanteren. Ik kan het niet eens gebruiken om mijn leven in stukken te hakken. Laat staan om het weer aan elkaar te zetten. Ik wilde die telefoon niet opnemen. Omdat ik wist wat het was. Het zou slecht nieuws zijn. En dat was het ook. Mijn leven zou veranderen. Dat had ik gezegd. Ik had alleen niks gezegd over hoe het zou veranderen. Ik besefte me dat ik het verkeerde had gewenst. Of dat ik iets gewenst had zonder het echt te beschrijven. Nu is het telefoontje in ieder geval gekomen, kunnen we gewoon rusten. Maar eerst ga jij het opnemen. Neem op. Neem op. Neem op.

0: Slecht nieuws. Je moeder is overleden. Ik wist het. Nee, grapje man. Gewoon iets met een energiecontract of zo. Ik weet niet. Ik verstond het niet. Ik heb erop gehangen.
1: Merde. We can't hear anything to the phones. We gaan het oplossen.

0: There was an alarm. Heb je gehoord?
1: Ja.
0: Sorry.
2: Ja.
0: Ja, we hebben geen geluid en denk ik ook die opname, de verzending van de radio is ook kwijtgeraakt. Dus.
2: Het is gewoon weg allemaal.
0: Nee, ja, ik weet het niet, maar het is een heel luid alarm. Dus iedereen moest ineens uit, maar dat is een vals alarm. Ik weet niet wat er gebeurd is. Maar ja, sorry. Maar je doet een great job.
1: Maar hoe gaan we door?
0: Ik denk, ze proberen ze terug te brengen, dan kunnen we gewoon de eindigen. We waren bijna aan het jouw.
1: Ja.
0: Ja, ik vind het zonde, dus we gaan
2: ja, moeten door. Ik ga hem iets terugpakken.
0: Ja, misschien.
2: Ik ga heel iets terug.
0: Ja, dat weet ik niet.
2: Hm?
0: Ja, ja.
2: Zou ik doen?
0: Ja. Ja, we hebben een paar zin.
2: Oh, ja, precies.
0: Terug.
2: Oh.
1: Jij neemt het stukje terug?
2: Ja, gewoon een paar zinnetjes.
1: Doen we net alsof het door zou.
2: Ja. Wat? Nee, doe een paar zinnen terug.
1: Ja?
2: Een paar zinnetjes terug.
1: Ja.
2: Ja. Dat is theater.
1: Je zag dat mensen echt schrokken wel, hè? Opeens gingen er toch veel mensen weg.
2: Ja.
1: Ja.
2: Wat stoer van ons dat wij gewoon...
1: Ik vond mezelf vrij dapper dat ik bleef zitten.
2: Ja, ik ook. Want jou ook. Ik dacht ook van, wij blijven gewoon. Wij gaan ten onder. Als het ten echte me fix stond, hadden we hier nog steeds gezeten.
1: Oh, ja.
2: Ik ga niet naar huis voordat die tekst af is.
1: Dat ik...
2: Nee! Marien, kom dan.
1: Het laatste woord gesproken. Ja. Wel lastig dit. Voor jou helemaal.
2: Hm?
1: Voor jou is het echt niet te doen eigenlijk.
2: Dit hele ding doe je? Of gewoon nu? Dit hele lang.
1: Ik vond het wel mooi eigenlijk.
2: Jawel, het is gewoon
1: vond die situatie ook wel mooi eigenlijk.
2: Welke situatie? Gewoon...
1: Ik weet niet of we uit... Zijn we uitversterkt?
2: Ja. Are we on?
1: Okay.
2: Ja.
3: Ja.
4: Now it's fine.
3: Thank you.
2: Okay.

Mijn leven zou veranderen, dat had ik gezegd. Maar ik had niets gezegd over hoe het zou veranderen. Dus ik besefte me dat ik het verkeerde had gewenst. Iets had gewenst zonder het echt te beschrijven. Nou, nu is de telefoon tenminste gegaan. Dan kunnen we allemaal rusten. Maar eerst ga jij het opnemen. Neem op. Neem op. Neem op.

0: Slecht nieuws. Je moeder is overleden.
1: Ik wist het. Nee, grapje. Ik kon het niet verstaan en ik heb weer opgehangen. Iets met een energiecontract of zo.

terwijl ik aan een tafel lag te sterven, met pindakaas die langs mijn mondhoeken droop, dacht ik aan een leven. Ik volgde een protocol waarvan ik had gehoord dat het gebruikelijk is in het stervensuur. Triest, natuurlijk. De dood is een en al tristesse. En dat het leven naarmate het vordert aan kracht verliest, totdat het dooft als een theelichtje. En ik wou dat ik in dit leven alles zou kunnen zijn. Maar het kan slechts enkele vormen aannemen. En dat zou nooit genoeg voor me zijn, dat wist ik. En ik begreep niet hoe anderen het hunne leefden. En hoe ze erin slaagden het te doen glanzen, stralen zelfs, zodat ze het met vrede los konden laten. En uiteindelijk viel het uit elkaar. Eerst het horen, toen het begrijpen, dan het spreken, vervolgens het zin geven. Het maakte niet uit. In de saaie machine zat geen motor. Alleen tandwielen en tussen de tandwielen zand. Op een dag kwam er een wolk. Het was geen donkere wolk. Nee, geen donkere wolk. Nee, het was een stralende wolk. Met veel lumen, absurd veel lumen. Schitterend tegen de achtergrond van blauwe lucht. Alsof hij van licht was gemaakt. Ik was blij dat ze de zon kwam bedekken. En op een dag gaf ze me haar aansteker, die ik jarenlang elke dag in mijn sok droeg. Ze gaf me ook een blauw oog. Langzaamaan vergat ik het blauwe oog, dat nooit bleek te genezen. Wat is donkerder? Het oog of dit rottende stuk hout? Het geweld begon al. Toen de steel voor de buil uit het hart werd gehouden. Ik zat gevuld met mijn persenkleurige spier, gekluisterd aan een paal op het stadsplein. En plots schoot een nondescript scheutje geluid uit de grond. Een puppy die melk ophoestte. Ik hou van de trillende haartjes naast mijn slapen, wanneer ik dicht bij geluidsinstallaties sta. Ik hou van de vettige geur van je huid. Ik hou ervan mijn vingers door je haar te halen. Het is alsof ik door een veld hoog opgeschoten mais loop. Ik hou ervan in salons te zitten en mezelf te kwellen, denkend aan wraak. Ik hou van een fluwelen bank, een fluwelen aanraking, groene appelkleurige kousen, de koude oceaan als enige remedie tegen een gespleten wenkbrauw. Of Roos. Deze slapende jongen. Ik hou van hem. Als hij zingt als een vogel. Koert als een duif. Oert als een uil. Op gezwollen tonen toekomst verwoordend en vol leven. En wanneer hij de brandwonden likt. De maden uit mijn ontveelde vlees pikt. Ik wist dat we nog tijd hadden om samen door suikerbietvelden te lopen en naar helikopters in de lucht te staren en naar de ibis die afval eet uit een vuilnisbak in het park. Een koude aanraking gaat door me heen in de volgende volgorde. Opperhuid, lederhuid, onderhuidsweefsel, zweet, haar, vet, lymfeklieren, bloed. Direct uit mist bekwame stenografen.
Ik denk dat ik eens van je heb gedroomd. De droom opnieuw heb afgespeeld toen ik wakker werd en aanpassingen bleef doen om in het heden te bestaan. Ik heb van mijn moeder, die voor niets en niemand bang is, geleerd hoe ik op deuren moet kloppen. En dan doen alsof het open is. En dan alle bladeren waaien van binnen naar buiten. En dus sla ik de bladzijde om en vind hier een foto van jou met de langwerpige watermeloen ter grootte van je bovenlichaam onder je kleine kinderarmpjes achterin een terreinwagen. Hey, hier is er een van jou boven

Twee verplissers staan te vepen aan de ingang van de brandwondenafdeling. Je moeder aan de telefoon, die zegt, zo is het hele leven. Het hele leven is mensen op de promenade die alleen maar bijdragen aan de mix van mensen. En ik sla de bladzijde om en ik zie de mensen staan. In hun wilde, verkleed als wezens die wachten op honden die ze nooit hebben geroepen. Koppig is de naam van een wind zonder doel. Elk gezicht in de wolken, een gedisciplineerde, toegewijde onderstroom. Je probeert weg te gaan. En hij komt eraan, opent een raam en dreigt oceaangolven op een boulevard te trekken, waar elke puppy de vorige overtrept. Je houdt van haar, nog steeds door de bloementuin lopend, als een zwevende kiezer. Roept een stem, oh, kijk naar de zonsondergang. Maar we stoppen te snel met praten. In elke pit zit een zaadje. Het is geen amandel. Ik ben allergisch voor het dons op de meeste vruchten. Onder elke oppervlakte zit een doornappel. Je zou het moeten eten. Verplaats je rekeningen. Zet je schrap voor je beurt bij de karaoke. Ik vraag me af of jij soms ook naar iets anders kijkt dan de buitenwereld of jezelf. Terwijl de kleuren in het volgende uur sijpelen, moet je naar huis, naar je kleine verdriet, om je voor te bereiden op de lange jaren. Alleen weet je niet helemaal zeker wie je kunt zijn. Misschien het terugtrekkende tandvlees van een hond, geprojecteerd op meerdere toekomstscenario's. De zomer ontvouwt zich als een aalscholver, presenteert elke dag opnieuw, slaand met de hamer van een rechter. Ik kan je zien. Je gezicht slaperig en gelukkig. Of bijna zo gelukkig als mensen kunnen zijn. Ik zou moeten weten dat ik je zou kunnen kennen. En ik hoor je zeggen, niets zal blijven bestaan. Behalve honing van bijen. Op mijn hand lekken waterdruppels op blaren. De dagen zijn warmer, maar korter. Hoe werkt dat? Ik koop dingen. Een paar daarvan gaan een leven lang mee. Maar wat als het leven kort is? Niet langer dan een gedachte of een kreet? Mijn moeder zegt dat ik assertief moet zijn om te genieten van de komedie van kwaadaardigheid, der scheve logica. De dreigende uitbundigheid. Haar scherpe azijn breekt urnen en ik zit weer op een bankje, luisterend naar een vogel die ik nog nooit heb gehoord, kijkend naar foto van foto's van je gezicht, de schaduw van je vingers, gekruld om een iPhone, valt op een houten tafel en breekt die in tweeën. Ik denk dat de koffie te sterk was. Wist je dat een gedachte bijna altijd als de handeling is? We zijn honden, opgesloten in een tekstballon met een bot. Ik bijt me niet snel ergens in vast, maar eens een idee in mijn hoofd zit, krult het zich als een naderende tornado. Dan kan ik bijna de eerste regeldruppel op de kreffelbaan ruiken. En weet ik precies het moment waarop de leeslamp en de duisternis buiten voor een paar minuten het perfecte licht voortbrengen.

De storm ruik ik de heerloom tomaten aan hun tak op mijn nek en in de verte drijven wolken. Ze zien er plat uit en lijken op de lucht geplakt. De incongruentie die elke combinatie van twee dingen volgt. En na de bewolkte luchten, de blauwe. En daarna misschien wat sterren. En daarna helemaal niks. Er is iets aangrijpends aan sterven in het middaguur. Terwijl mensen drankjes halen, stofpotjes klaarmaken en het stof afhalen als dat neerdaalt als een gistwolk in appelsap. De gevoelens vloeien in elkaar over. Ze doordringen elkaar. Omringd door bolle spiegels loop je van kamer naar kamer op zoek naar iemand. Want je hebt een vraag. Misschien. Waarom? Of hoe? Omdat je er zo dichtbij loopt. Laat je plukjes van je trui achter op een gestukte muur. Je loopt door gangen die de kamers niet zozeer met elkaar verbinden, maar juist hun verschillen accentueren. In een kamer met spiegels zo groot als de wanden ben je niet altijd een lichaam. Soms slechts een oog verbonden met razende gedachten. Een stem binnen in een stem. Het is makkelijker om op de mens te lijken die anderen in je zien. Dan de mens die je werkelijk bent. Je kiest telkens een ander zelf. Wanneer je ervoor kiest om van iemand te houden. Om een lijden te kiezen dat je wilt doorstaan. Om grenzen te verleggen. Om alles in fictie om te zetten. En opnieuw te beginnen. Dit is wat verbrand het dagboek betekent. En zo vul je een kamer als water. Ergens in de ruimte is er een beeld van een jaar geleden dat nog steeds reist om het oog te ontmoeten. Overal, voortdurend zijn er momenten die in alle richtingen schieten totdat ze hun toeschouwers begroeten. Als een losgeslagen tuinslang die over het gras rolt. Als alle kreten die elkaar verlangen hun geadresseerden te ontmoeten. En dan is er ook nog het zien van de dood. Terwijl je nog leeft. In een röntgenfoto. Vastgeklemd. Aan een lichtbak. Het is onmogelijk om dit rouwkostuum goed te dragen, omdat het voorgekrompen is op maat van onze kinderlichamen, die de hele zwaarte dragen van de materiële wereld. Dit is geen ijdele hoop. Tijd bestaat uit momenten. Een moment waarop je beseft dat ibuprofen voor jou het beste middel is tegen pijn. Of dat paracetamol dat niet is. Ik stel me dit voor. Het vertrek is begonnen. Mijn bewegingen verdwijnen vanaf nu. Mijn wereld mest voor de bloemenwilde. En er volgt meer vrolijk galopperen. De vaagste gedachte wordt tussen een andere ingepast. Je denkt dat er na het bewustzijn meer kapitaal is. Meer verwarring. Aardbevingen die meer mineralen blootlegt om te delven. Het ilama's gaat steeds meer lijken op een weide waar je allergisch bent voor elke bloem.
Als je lang genoeg staart, kun je bijna alles in brand steken. Zelfs als je een walvisduiker bent. Zelfs als je wimpers bent die lucht verplaatsen. Weet je dat heroïneverslaafden geen voedsel kunnen verteren, terwijl olifanten ergens afval eten? Ja. Ja, het is een rommelige wereld. Het is het daarna en niet het daarvoor dat altijd wacht, ondanks wat het nu ook mogen zijn. En het is gewoon meedogenloos. Tijd is nooit het probleem. Zeg niet dat dat slechts een idee is. Duur is echt. En als het leven een wachtkamer is, ruikt het lekker. Vooral als je weet dat er soms een einde aan dat wachten komt. In je leven zag je met eigen ogen de wisselvalligheden van het moderne leven. Ondanks onze pogingen om al het verkeer stil te leggen, om de werelden te redden, reizen mensen nog steeds lange afstanden om met elkaar te neuken, opstijgen, landen gaan door. Oh, zo mooi. Zo mooi als iets maar kan zijn. Het zou uit de hand kunnen lopen met de ene verkeerde beslissing naar de andere. Maar ik ben verrast erbij te horen dat je elke keer dat telefoontje zou beantwoorden. En als je plotseling water hoort, op een dag, plotseling, dan weet je dat het geluid is van bladzijden die een nieuw hoofdstuk omslaan. Terwijl het woordenboek zichzelf bijwerkt. Je weet dat niet alleen Latijn of de hiërogliefen dood zijn. Je weet dat werkwoorden hun onderwerpen ook niet nodig hebben. Ze draaien grillig in een baan, zwevend over hun hoofden van de sprekers. Woorden schrijven checks die ze niet kunnen verzilveren. En het is niemand schuld, want verdomme, het doet zo plezier om zo'n vette, dikke check uit te schrijven. Terwijl violen uitbarsten in kamermuziek. Een robotarm afstanden aflekt en barbuturaten van de planken haalt. Terwijl machines andere machines vervoeren. Het is grappig om aan zulke zelfrefererende handelingen te denken. Bijvoorbeeld deze. Let op, hè. Bijvoorbeeld het stof van de stofzuiger schoonzuigen met de stofzuiger. Het leven is een overeenkomst en een choreografie van het grote contract, waarin iedereen doet alsof ze van het grote geheel houden. Mensen zullen je een schuldgevoel aanpraten omdat je alleen van het begin van dingen houdt. Maar wie houdt er in godsnaam eigenlijk van het midden en van het einde? Dat is wat het betekent. De telefoon opnemen is het zwaard opnemen. En leven bij het zwaard is het doorsterven. Het einde is altijd aan het begin vastgenaaid. Ja. Ja, ik denk dat dit een goed einde is.